0: ngen sebezamchi ozangen ngen abantu bamozangen ngen sebezamchi ozangen ngen abantu bamozangen ngen sebezamchi
1: bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani impisi kudala zahamba bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani impisi kudala zahamba bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani impisi kudala zahamba